just is, just leeft, gebeurt, beweegt. Just neemt, just geeft, just weet, just spreekt. Just doet, just laat, just komt, just gaat. Uniek muziek, van vlees en bloed. Just waagt, just wint, breekt baan, verlicht. Vernieuwd, verjongt, just vlamt, just vonkt. Just brandt, just wonkt, just staat, just valt. Is overal, ontroerd, verwarmd, grijpt bij de keel. Just knettert, knalt, ontketend, heerst. Just heelt, just zuivert, lichaam, geest. Just swingt, just vecht, is waar, is echt. Geen loze kreet, geen leeg gebaar. Just werkt, versterkt, ontwapend, toont. Just laaft, just loont, is water, brood. Just lacht, just huilt, just in, just uit. Leg bloot, daagt uit, just kookt, just bruist. Just troost, just bijt, just bloed, heeft scheid. Is zwart, is wit, is rood, niet grijs. Just vloekt, just moet, verbroedert, zoekt. Just vindt, just wijst, just schokt, just ijs. Just hoog, just laag, just voor, just na. Just rookt, just jaagt.

Jess is, Jess leeft, gebeurt, beweegt. Jess neemt, Jess geeft, Jess weet, Jess spreekt. Jess doet, Jess laat, Jess komt, Jess gaat. Uniek muziek, van vlees en bloed. Jess waagt, Jess wint, breekt baan, verlicht. Vernieuwd, verjongt, Jess vlamt, Jess vonkt. Jess brandt, Jess bonkt, Jess staat, Jess valt. Is overal, ontroerd, verwarmd, grijpt bij de keel. Jess knettert, knalt, ontketend, heerst. Jess heelt, Jess zuivert, lichaam, geest. Jess swingt, Jess vecht, is waar, is echt. Geen loze kreet, geen leeg gebaar. Jess werkt, versterkt, ontwapend, toont. Jess laaft, Jess loont, is water, brood. Jess lacht, Jess huilt, Jess in, Jess uit. Leg bloot, daagt uit, Jess kookt, Jess bruist. Jess troost, Jess bijt, Jess bloedt, heeft scheid. Is zwart, is wit, is rood, niet grijs. Jess vloekt, Jess moet, verbroedert, zoekt. Jess vindt, Jess wijst, Jess schokt, Jess eist. Jess hoog, Jess laag, Jess voor, Jess na. Jess rookt, Jess jaagt, is eigen baas. Vereend, verzoend, begeesterd, woedt, bevrijd, bewijst, begrijpt, vervoert. Jess spreidt, Jess sluit, bezielt, verrijkt, geeft hoop, verblijdt. Jess schittert, glans, Jess flitst, Jess danst, verhit, zweet op, bemint, verleidt. Jess roept, Jess voelt, Jess groeit, Jess bloeit, Jess blaakt, Jess blijkt, betoverd, geilt. Jess ademt, zweet, Jess fluistert, schreeuwt, ontmaskert, snijdt. Jess kwijt, Jess sluit, Jess slijpt, Jess spuit. Jess klinkt, Jess dwingt, Jess lonkt, Jess blinkt. Jess vraagt, Jess raakt, verlost, verbaasd. Wie feest, verklaart, is bitter, zoet, is hot, is cool. Jess eilt, vooruit, voorbij, ver weg, dichtbij, paraat, bereid, op weg, altijd. Jess was, Jess is, Jess blijft.